0: dinsdag. Item Radio. Goedenacht, het is nu 2:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. De Amerikaanse poging om een vredesakkoord voor Gaza dichterbij te brengen lijkt nog weinig te hebben opgeleverd. Speciaal gezant Jared Kushner sprak met Hamas in Cairo en daarna met de Israëlische premier Netanyahu. Israël wil zich pas uit Gaza terugtrekken als Hamas volledig ontwapend is, maar Hamas stelt juist dat Israël eerst de aanvallen moet stoppen en zich uit Gaza moet terugtrekken. Kushner hoopt dat hij binnen 30 dagen voortgang boekt en dat dan het vredesplan ook uitgevoerd kan worden. Tientallen boeren zijn afgelopen avond met trekkers de straat opgegaan uit protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In Barneveld waren het 70 tot 100 trekkers, in Amersfoort zo'n 40. Boeren reden onder meer naar het centrum en het gemeentehuis. De acties waren niet gericht tegen de gemeente, maar tegen het beleid van het kabinet. De boeren willen dat de regering opnieuw met de landbouwsector in gesprek gaat over de uitvoering van het stikstofbeleid, waar ze fel op tegen zijn. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir roept op om elke dag 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Hij zei dat in een podcast waarin hij ook pleitte voor massale deportatie van Palestijnen uit Gaza, omdat dat Israëlisch land zou zijn. Zijn uitspraken zijn internationaal scherp veroordeeld en worden ook vaak aangehaald in het debat over genocide. Ben-Gvir heeft geen zeggenschap over het Israëlische leger, maar hij geldt wel als een invloedrijke politicus binnen de regering Netanyahu. En de politie in het Belgische Dendermonde krijgt wereldwijd bizarre claims binnen over de eigenaar van een goudschat van 9 miljoen euro. Die werd vorige week ontdekt door bouwvakkers tijdens renovatiewerkzaamheden. Melders zeggen onder meer dat het goud in een vorig leven van hen was of dat het van hun grootvader is. De politie behandelt de claims niet en onderzoekt alleen of er een criminele link met het goud is. Wie denkt recht te hebben op de schat moet daarvoor naar een notaris of een rechter. Het weer: in de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Overdag is het vooral bewolkt met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio,
2: the radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.
5: Niemand ter aarde weet hoe het eigenlijk begon.

Het is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non. Kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw Jan

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De Amerikaanse poging om een vredesakkoord voor Gaza dichterbij te brengen lijkt nog weinig te hebben opgeleverd. Speciaal gezant Jared Kushner sprak met Hamas in Cairo en daarna met de Israëlische premier Netanyahu. Israël wil zich pas uit Gaza terugtrekken als Hamas volledig ontwapend is, maar Hamas stelt juist dat Israël eerst de aanvallen moet stoppen en zich uit Gaza moet terugtrekken. Kushner hoopt dat hij binnen 30 dagen voortgang boekt en dat dan het vredesplan ook uitgevoerd kan worden. Tientallen boeren zijn afgelopen avond met trekkers de straat opgegaan uit protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In Barneveld waren het 70 tot 100 trekkers, in Amersfoort zo'n 40. Boeren reden onder meer naar het centrum en het gemeentehuis. De acties waren niet gericht tegen de gemeente, maar tegen het beleid van het kabinet. De boeren willen dat de regering opnieuw met de landbouwsector in gesprek gaat over de uitvoering van het stikstofbeleid, waar ze fel op tegen zijn. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir roept op om elke dag 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Hij zei dat in een podcast waarin hij ook pleitte voor massale deportatie van Palestijnen uit Gaza, omdat dat Israëlisch land zou zijn. Zijn uitspraken zijn internationaal scherp veroordeeld en worden ook vaak aangehaald in het debat over genocide. Ben-Gvir heeft geen zeggenschap over het Israëlische leger, maar hij geldt wel als een invloedrijke politicus binnen de regering Netanyahu. En de politie in het Belgische Dendermonde krijgt wereldwijd bizarre claims binnen over de eigenaar van een goudschat van 9 miljoen euro. Die werd vorige week ontdekt door bouwvakkers tijdens renovatiewerkzaamheden. Melders zeggen onder meer dat het goud in een vorig leven van hen was of dat het van hun grootvader is. De politie behandelt de claims niet en onderzoekt alleen of er een criminele link met het goud is. Wie denkt recht te hebben op de schat moet daarvoor naar een notaris of een rechter. Het weer: in de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Overdag is het vooral bewolkt met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio,
2: the radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De Amerikaanse poging om een vredesakkoord voor Gaza dichterbij te brengen lijkt nog weinig te hebben opgeleverd. Speciaal gezant Jared Kushner sprak met Hamas in Cairo en daarna met de Israëlische premier Netanyahu. Israël wil zich pas uit Gaza terugtrekken als Hamas volledig ontwapend is, maar Hamas stelt juist dat Israël eerst de aanvallen moet stoppen en zich uit Gaza moet terugtrekken. Kushner hoopt dat hij binnen 30 dagen voortgang boekt en dat dan het vredesplan ook uitgevoerd kan worden. Tientallen boeren zijn afgelopen avond met trekkers de straat opgegaan uit protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In Barneveld waren het 70 tot 100 trekkers, in Amersfoort zo'n 40. Boeren reden onder meer naar het centrum en het gemeentehuis. De acties waren niet gericht tegen de gemeente, maar tegen het beleid van het kabinet. De boeren willen dat de regering opnieuw met de landbouwsector in gesprek gaat over de uitvoering van het stikstofbeleid, waar ze fel op tegen zijn. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir roept op om elke dag 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Hij zei dat in een podcast waarin hij ook pleitte voor massale deportatie van Palestijnen uit Gaza, omdat dat Israëlisch land zou zijn. Zijn uitspraken zijn internationaal scherp veroordeeld en worden ook vaak aangehaald in het debat over genocide. Ben-Gvir heeft geen zeggenschap over het Israëlische leger, maar hij geldt wel als een invloedrijke politicus binnen de regering Netanyahu. En de politie in het Belgische Dendermonde krijgt wereldwijd bizarre claims binnen over de eigenaar van een goudschat van 9 miljoen euro. Die werd vorige week ontdekt door bouwvakkers tijdens renovatiewerkzaamheden. Melders zeggen onder meer dat het goud in een vorig leven van hen was of dat het van hun grootvader is. De politie behandelt de claims niet en onderzoekt alleen of er een criminele link met het goud is. Wie denkt recht te hebben op de schat moet daarvoor naar een notaris of een rechter. Het weer: in de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Overdag is het vooral bewolkt met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Talking. We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedenacht, het is nu 5:00.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. De Amerikaanse poging om een vredesakkoord voor Gaza dichterbij te brengen lijkt nog weinig te hebben opgeleverd. Speciaal gezant Jared Kushner sprak met Hamas in Cairo en daarna met de Israëlische premier Netanyahu. Israël wil zich pas uit Gaza terugtrekken als Hamas volledig ontwapend is, maar Hamas stelt juist dat Israël eerst de aanvallen moet stoppen en zich uit Gaza moet terugtrekken. Kushner hoopt dat hij binnen 30 dagen voortgang boekt en dat dan het vredesplan ook uitgevoerd kan worden. Tientallen boeren zijn afgelopen avond met trekkers de straat opgegaan uit protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet. In Barneveld waren het 70 tot 100 trekkers, in Amersfoort zo'n 40. Boeren reden onder meer naar het centrum en het gemeentehuis. De acties waren niet gericht tegen de gemeente, maar tegen het beleid van het kabinet. De boeren willen dat de regering opnieuw met de landbouwsector in gesprek gaat over de uitvoering van het stikstofbeleid, waar ze fel op tegen zijn. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir roept op om elke dag 30 tot 40 Palestijnen in Gaza te doden. Hij zei dat in een podcast waarin hij ook pleitte voor massale deportatie van Palestijnen uit Gaza, omdat dat Israëlisch land zou zijn. Zijn uitspraken zijn internationaal scherp veroordeeld en worden ook vaak aangehaald in het debat over genocide. Ben-Gvir heeft geen zeggenschap over het Israëlische leger, maar hij geldt wel als een invloedrijke politicus binnen de regering Netanyahu. En de politie in het Belgische Dendermonde krijgt wereldwijd bizarre claims binnen over de eigenaar van een goudschat van 9 miljoen euro. Die werd vorige week ontdekt door bouwvakkers tijdens renovatiewerkzaamheden. Melders zeggen onder meer dat het goud in een vorig leven van hen was of dat het van hun grootvader is. De politie behandelt de claims niet en onderzoekt alleen of er een criminele link met het goud is. Wie denkt recht te hebben op de schat moet daarvoor naar een notaris of een rechter. Het weer: in de loop van de nacht valt er in het westen regen bij 11 graden in het oosten tot 17 in het westen en bijna geen wind. Overdag is het vooral bewolkt met her en der regen bij 18 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Talking. We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.
6: I had no choice but to hear you. You stated your case time and again.

0: iTurn Radio. Op jouw dinsdag. iTurn Radio. Goedemorgen, het is nu 6 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTurn Radio.
2: Tientallen boeren hebben gisteravond met trekkers actie gevoerd in Amersfoort en Barneveld tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Zo'n 40 trekkers reden in Amersfoort rond. Er werden op verschillende plekken strobanen neergelegd, onder meer bij natuurmonumenten, bij Staatsbosbeheer, Friesland Campina en de Rabobank. In Barneveld hebben honderden boeren hun zorgen geuit bij het gemeentehuis. Ze willen dat het kabinet met de landbouwsector in gesprek gaat over het stikstofbeleid. ABN AMRO vindt dat Nederland meer moet betalen voor innovatieve medicijnen en patiënten die sneller moet laten gebruiken. De bank zegt dat het huidige, strenge vergoedingsbeleid leidt tot langere wachttijden en medicijntekorten. De kosten van geneesmiddelen kunnen de komende 2 jaar verdubbelen door nieuwe, dure behandelingen. ABN AMRO pleit voor hogere vergoedingen om de zorg te verbeteren en Nederland ook aantrekkelijker te maken voor onderzoek naar nieuwe medicijnen. Vorig jaar zijn er in totaal 235 woonboten verkocht, bijna een kwart daarvan in Amsterdam. De gemiddelde prijs van een woonboot was €466.000, maar ze zijn wel veel minder populair dan gewone huizen. De verkoop duurt gemiddeld 2 keer zo lang als bij een gewone woning, ongeveer 2 maanden. Dat komt onder meer door vergunningen, financiering en lokale regels. De meeste kopers van een woonboot zijn wat ouder en vermogender, maar 1 op de 5 van hen is starter op de woningmarkt. De bouw van een grensmuur in een natuurgebied in Texas is voorlopig stilgelegd na lokaal verzet. Zowel democraten als republikeinen maken zich zorgen over de schade aan de natuur. De omgeving is erg moeilijk begaanbaar en volgens tegenstanders werkt het terrein daardoor al als natuurlijke grensbarrière. De Amerikaanse grensdienst wil nu de situatie eerst goed beoordelen voordat de bouw verder gaat. Het is een project van $1,7 miljard in het Big Bend National Park op de grens met Mexico. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: We're already playing the music. This is
4: iTurn Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 7 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio.
2: Tientallen boeren hebben gisteravond met trekkers actie gevoerd in Amersfoort en Barneveld tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Zo'n 40 trekkers reden in Amersfoort rond. Er werden op verschillende plekken strobalen neergelegd, onder meer bij natuurmonumenten, bij Staatsbosbeheer, Friesland Campina en de Rabobank. In Barneveld hebben honderden boeren hun zorgen geuit bij het gemeentehuis. Ze willen dat het kabinet met de landbouwsector in gesprek gaat over het stikstofbeleid. ABN AMRO vindt dat Nederland meer moet betalen voor innovatieve medicijnen en patiënten die sneller moet laten gebruiken. De bank zegt dat het huidige, strenge vergoedingsbeleid leidt tot langere wachttijden en medicijntekorten. De kosten van geneesmiddelen kunnen de komende 2 jaar verdubbelen door nieuwe, dure behandelingen. ABN AMRO pleit voor hogere vergoedingen om de zorg te verbeteren en Nederland ook aantrekkelijker te maken voor onderzoek naar nieuwe medicijnen. Vorig jaar zijn er in totaal 235 woonboten verkocht, bijna een kwart daarvan in Amsterdam. De gemiddelde prijs van een woonboot was €466.000, maar ze zijn wel veel minder populair dan gewone huizen. De verkoop duurt gemiddeld 2 keer zo lang als bij een gewone woning, ongeveer 2 maanden. Dat komt onder meer door vergunningen, financiering en lokale regels. De meeste kopers van een woonboot zijn wat ouder en vermogender, maar 1 op de 5 van hen is starter op de woningmarkt. De bouw van een grensmuur in een natuurgebied in Texas is voorlopig stilgelegd na lokaal verzet. Zowel democraten als republikeinen maken zich zorgen over de schade aan de natuur. De omgeving is erg moeilijk begaanbaar en volgens tegenstanders werkt het terrein daardoor al als natuurlijke grensbarrière. De Amerikaanse grensdienst wil nu de situatie eerst goed beoordelen voordat de bouw verder gaat. Het is een project van $1,7 miljard in het Big Bend National Park op de grens met Mexico. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige, aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. Goedemorgen, het is nu 8 uur.
1: Dit is Dikter Hark met het radionieuws op iTunes Radio.
2: De regels die de woningmarkt in de weg zitten moeten snel worden teruggedraaid en het kabinet moet ervoor zorgen dat beleggers en verhuurders weer gaan investeren. Dat staat in een rapport aan de regering Jette van onder meer woningcorporatie Edes, Bouw het Nederland en de provincies. Als de regels niet snel versoepeld worden, komt er niets terecht van de belofte om ieder jaar 100.000 woningen te bouwen. Zo moet de overdrachtsbelasting worden verlaagd en moet er meer geld worden gestoken in woningbouw. Tientallen boeren hebben gisteravond met trekkers actie gevoerd in Amersfoort en Barneveld tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Zo'n 40 trekkers reden in Amersfoort rond. Er werden op verschillende plekken stroobanen neergelegd, onder meer bij natuurmonumenten, bij Staatsbosbeheer, Friesland Campina en de Rabobank. In Barneveld hebben honderden boeren hun zorgen geuit bij het gemeentehuis. Ze willen dat het kabinet met de landbouwsector in gesprek gaat over het stikstofbeleid. Vorig jaar zijn er in totaal 235 woonboten verkocht, bijna een kwart daarvan in Amsterdam. De gemiddelde prijs van een woonboot was €466.000, maar ze zijn wel veel minder populair dan gewone huizen. De verkoop duurt gemiddeld 2 keer zo lang als bij een gewone woning, ongeveer 2 maanden. Dat komt onder meer door vergunningen, financiering en lokale regels. De meeste kopers van een woonboot zijn wat ouder en vermogender, maar 1 op de 5 van hen is starter op de woningmarkt. De bouw van een grensmuur in een natuurgebied in Texas is voorlopig stilgelegd na lokaal verzet. Zowel democraten als republikeinen maken zich zorgen over de schade aan de natuur. De omgeving is erg moeilijk begaanbaar en volgens tegenstanders werkt het terrein daardoor al als natuurlijke grensbarrière. De Amerikaanse grensdienst wil nu de situatie eerst goed beoordelen voordat de bouw verder gaat. Het is een project van $1,7 miljard in het Big Bend National Park op de grens met Mexico. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Talking, but we're already playing the music. This is
4: iTunes Radio,
3: the radio station with more ears than listeners.
5: This is iTunes Radio.

0: Dit is iTurn Radio op jouw dinsdag. iTurn Radio. Goedemorgen, het is nu 9 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTurn Radio.
2: De regels die de woningmarkt in de weg zitten moeten snel worden teruggedraaid en het kabinet moet ervoor zorgen dat beleggers en verhuurders weer gaan investeren. Dat staat in een rapport aan de regering Jette van onder meer woningcorporatie Edes, Bouwend Nederland en de provincies. Als de regels niet snel versoepeld worden, komt er niets terecht van de belofte om ieder jaar 100.000 woningen te bouwen. Zo moet de overdrachtsbelasting worden verlaagd en moet er meer geld gestoken worden in woningbouw, vinden de organisaties. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het aantal alleenstaanden in Nederland sinds 2013 iets is toegenomen. Van alle volwassenen woont 60% met een partner en bijna 10% houdt er een latrelatie op na. Alleenstaanden zijn vooral mensen onder de 25 of boven de 75 jaar, meldt het CBS. Na hun 65ste en zeker vanaf hun 75ste jaar zijn er meer vrouwen dan mannen die single zijn. Er zijn ook steeds meer alleenstaande 35-plussers. Dat is volgens het statistiekbureau waarschijnlijk het gevolg van scheidingen. Tientallen boeren hebben gisteravond met trekkers actie gevoerd in Amersfoort en Barneveld tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Zo'n 40 trekkers reden in Amersfoort rond. Er werden op verschillende plekken stroobalen neergelegd, onder meer bij natuurmonumenten, bij Staatsbosbeheer, Friesland Campina en de Rabobank. In Barneveld hebben honderden boeren hun zorgen geuit bij het gemeentehuis. Ze willen dat het kabinet met de landbouwsector in gesprek gaat over het stikstofbeleid. Vorig jaar zijn er in totaal 235 woonboten verkocht, bijna een kwart daarvan in Amsterdam. De gemiddelde prijs van een woonboot was €466.000, maar ze zijn wel veel minder populair dan gewone huizen. De verkoop duurt gemiddeld 2 keer zo lang als bij een gewone woning, ongeveer 2 maanden. Dat komt onder meer door vergunningen, financiering en lokale regels. De meeste kopers van een woonboot zijn wat ouder en vermogender, maar 1 op de 5 van hen is starter op de woningmarkt. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige, aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: We're already playing the music. This is
4: iTurn Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
5: This is iTurn Radio.

0: vind het gewoon lekker. I turn to you.
1: Oh, you're good.

0: dinsdag. Item Radio. Goedemorgen, het is nu 10 uur.
1: Dit is Dichter Hark met het radio nieuws op iTurn Radio.
2: De brandweer in het Belgische natuurgebied de Hoge Venen heeft een moeilijke nacht achter de rug. Dat heeft een woordvoerder van de Waalse overheid aan VRT Nieuws laten weten. Het vuur is op verschillende plaatsen aangebakkerd, zodat de brandweer continu moest blussen. De hulpdiensten die ingezet zijn gaan hun vijfde dag in. De komende dagen wordt het grijs en druilerig, melden Belgische weerdiensten. En ook de Hoge Venen kan neerslag verwachten. En dat is zeer welkom om de natuurbrand in het gebied onder controle te krijgen. In Colombia is de economische schade van de aardbeving vorige week inmiddels opgelopen tot ruim 9,5 miljard dollar. Dat meldt president de La Espriella van Colombia. De aardbeving kostte ruim 290 mensen het leven. Vooral in de grote steden werden bijna 27.000 woningen en gebouwen verwoest. Ook de infrastructuur is zwaar getroffen door de beving. President de La Espriella heeft onlangs zijn ambtgenoot Trump gevraagd om de Amerikaanse importheffingen voor Colombia op te schorten. De regels die de woningmarkt in de weg zitten moeten snel worden teruggedraaid en het kabinet moet ervoor zorgen dat beleggers en verhuurders weer gaan investeren. Dat staat in een rapport aan de regering Jette van onder meer woningcorporatie Edes, Bouwend Nederland en de provincies. Als de regels niet snel versoepeld worden, komt er niets terecht van de belofte om ieder jaar 100.000 woningen te bouwen. Zo moet de overdrachtsbelasting worden verlaagd en moet er meer geld gestoken worden in woningbouw, vinden de organisaties. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat het aantal alleenstaanden in Nederland sinds 2013 iets is toegenomen. Van alle volwassenen woont 60% met een partner en bijna 10% houdt er een latrelatie op na. Alleenstaanden zijn vooral mensen onder de 25 of boven de 75 jaar, meldt het CBS. Na hun 65ste en zeker vanaf hun 75ste jaar zijn er meer vrouwen dan mannen die single zijn. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: Check this out.
4: Hit me. Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
5: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
11: You're listening to
12: iTurn Radio.
13: De Muziekfabriek. Vrienden en vriendinnen, fijn dat je weer bent ingetuned voor een uurtje De Muziekfabriek. Ik heb weer een lekkere selectie voor je samengesteld en die ga ik je dit uur lekker voorschotelen.
14: Ron van der Steen.
13: En het recept is gewoon eenvoudig. Je hoort ze 3-3. Terug naar 1971 met Middle of the Road.
15: Ja, het is dan een rare naam.
16: Dat is een rare naam, maar een zalige stem.
17: Kortom, Ron.

nog vele hits op zijn naam staan. Deze Elton John, dit was er ook zo eentje van. Prachtige ballad, I guess that's why they call it the blues. Daarvoor zat Milk and Sugar. En met de medewerking van Faya con Dios. Een hey na na na in de dansuitvoering. En ik moet je zeggen, goed gedaan hoor. Mijn complimenten. En we begonnen uit 1971 met een liedje van Middle of the Road. Chippy, chippy, chip, chip. En dit komt van het album Soldier of Love. Hier is het gelijkwaardige nummer. Ik heb het over Sade.

0: iTurn Radio.
1: Across the planet. Across the planet. This is your number one radio station.
2: Straks het vervolg, dit rijtje van drie, maar eerst tijd voor ons eerste item. En vergeet niet gemakshalve even te reageren via www.ronvandersteen.nl. Want ook je muzikale inbreng is bij ons van harte welkom.
3: From long time ago, Jukebox Classic, Golden Oldie.
2: 50 jaar geleden werd Dion op handen gedragen als een van de weinige blanke zangers met soul in zijn lijf. Dion is een native New Yorker. Hij werd in 1939 geboren in de Bronx.
3: Hey Ron, play the record. Jukebox Classic.
2: En dat als zoon van een Italiaanse entertainer. De jonge Dion mocht vaak met pa mee en kwam zo op plekken terecht waar blues country werd gespeeld. Genres die de jonge aspirant zanger als muziek in de oren klonk. Maar de stijl die hem echt boeide was doo-wop. Samen met een aantal vrienden richtten Dion en de Belmonts op. De jongens oefenden op straat en in de metro, want daar galmde het zo lekker. De straatschoffies werden ontdekt en in 1958 kwam een eerste single uit. Het werd een hit en de Belmonts mochten inhaken bij een nationale tournee van Buddy Holly, The Big Bopper en Richie Valens. In die tijd reisden de meeste experts bus het land door. Een vermoeiende en tijdrovende manier van reizen. Dus toen de gelegenheid zich voordeed om een lange afstand per vliegtuig af te leggen, hoefden Buddy, The Bopper en Valens niet lang na te denken. Dion mocht ook mee, maar hij vond het zonde van de $36 die de trip kostte. Dus ging hij gewoon met de bus. Zijn beslissing was ingegeven door zuinigheid. Maar later zou hij er de hand van God in zien, want op 2 februari 1959 stortte het vliegtuigje neer. Alle inzittenden kwamen om. Aan, maar niet uit het veld geslagen, brachten de Belmonts niet lang na het ongeluk een nieuwe single uit. Hun beste en bekendste. Ook solo was Dion zeer succesvol met meezingers als Run Around Sue en The Wanderer. In de Jukebox Classic staat centraal het nummer A Teenager in Love. Luister naar Dion

De Jukebox Classic van Dion en de Bauwans en A Teenager in Love. En het is toch heerlijk om verliefd te zijn op hem of op haar. Dat is toch het mooiste wat er is in het leven. Je hebt er nog eentje van me te goed en dat is deze van Phil Collins. A Groovy Kind of Love. When

0: Dance, A Groovy Kind of Love. Misschien wil je ook een Jukebox Classic aanvragen? Ga dan even naar de website www.ronvandersteen.nl.
1: De Muziekfabriek.
0: En dat mag gezegd worden, we zijn niet vies van het Franse lied.
1: Volle kracht, De Muziekfabriek.
0: Vandaar dat hij even aanwezig was. Ik heb het over Julien Clerc. Je hoorde...
2: Clerc.
0: Je hoorde Femme en Place en we begonnen met Sade, Soldier of Love. Ik heb wederom 3 liedjes voor je klaarstaan. Dit is er een van. Het boegbeeld is helaas overleden. Bobby Farrell. Ik heb het over Boney M. Hit is Sunny.

0: je wil. Het is altijd onderheven aan de situatie. Goed, dat even terzijde. Maar als je de kans krijgt, doe wat je wil. Je hoorde Bert Hering. Daarvoor zat Desolate Kid, Embrace. En we begonnen met Boney M. en Sunny. En heb ik je al mogen verrassen in de muziekfabriek? Nou, zoals je ziet gaat zo'n uurtje ontzettend snel voorbij. Daarom op weg naar ons tweede item.
1: De muziekfabriek.
2: Dit is iTunes Radio. iTunes Radio.
0: Ferrari begon reeds vroeg met muziek. Tijdens zijn jeugd maakte hij deel uit van diverse bandjes.
3: Oude lullenplaat.
0: Na zijn militaire diensttijd werd hij gevraagd om als zanger bij de All Stars het Amusementsorkest te komen zingen.
3: Oude lullenplaat.
0: In deze band heeft hij het vak geleerd van de oprichter Wim van Drunen. Deze gaf hen de artiestennaam Frank Scott en de All Stars. Samen met Bob Smit en de Duke City Sextet waren zij vaste gasten in het Lido in Waalwijk. Na deze periode werd Frank liedzanger in de groep de Ferraris. De naam werd veranderd in Ferrari toen zij een platencontract kreeg aangeboden. Met deze band heeft hij 15 jaar in heel Europa opgetreden. Het was ook bij deze groep dat hij zelf ging componeren. De grootste hits van de groep werden door hem gecomponeerd. Zijn bekendste songs met de band zijn Sweet Love, Gypsy Girl, Mary Lou en Monza. De groep had veel succes in binnen- en buitenland. James Last heeft tevens met zijn big band twee van Ferrari's titels opgenomen. De band toerde door veel landen. De laatste tournee vond plaats in 1980 in de toenmalige DDR. De tournee duurde 6 weken waarin ze iedere dag optraden. In datzelfde jaar besloten de bandleden van Ferrari uit elkaar te gaan. Luister nog eens naar de hit Sweet Love.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw dinsdag. iTurn Radio. Goedemorgen, het is 11 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTurn Radio. In het noordoosten van Oekraïne zijn de afgelopen nacht zeker 10 doden gevallen bij Russische aanvallen. Dat meldt de gouverneur van de regio Kharkiv. 8 mensen zouden gewond zijn geraakt. Ook het Oekraïense leger was actief vannacht. Volgens Moskou heeft Oekraïne vanochtend 620 drones naar Rusland gestuurd. De burgemeester van de Russische hoofdstad zegt dat 180 van die projectielen werden neergehaald. Door de Oekraïense aanval zou de stroom op de geannexeerde Krim zijn uitgevallen. Na een oproep van de Amsterdamse politie zijn nu al 140 tips binnengekomen over de identiteit van de man die al 3 jaar na een herseninfarct in een verzorgingstehuis ligt en niet meer weet wie hij is. De man, die Lucky wordt genoemd, belandde in 2023 in het tehuis na een val op straat. Door de hersenbeschadiging die hij opliep, kan Lucky nauwelijks praten en komt hij niet verder dan 3 Engelse woorden. De Amsterdamse politie noemt de 140 reacties op de oproep van gisteren overweldigend. De brandweer in het Belgische natuurgebied De Hoge Venen heeft een moeilijke dag achter de rug. Dat heeft een woordvoerder van de Waalse overheid aan VRT-nieuws laten weten. Het vuur is op verschillende plaatsen aangewakkerd, zodat de brandweer continu moest blussen. De hulpdiensten die ingezet zijn, gaan hun 5e dag in. De komende dagen wordt het grijs en druilerig, melden Belgische weerdiensten. En ook De Hoge Venen kan neerslag verwachten. En dat is zeer welkom om de natuurbrand in het gebied onder controle te krijgen. In Colombia is de economische schade van de aardbeving vorige week inmiddels opgelopen tot ruim 9,5 miljard dollar. Dat meldt president de La Espilla van Colombia. De aardbeving kostte ruim 290 mensen het leven. Vooral in de grote steden werden bijna 27.000 woningen en gebouwen verwoest. Ook de infrastructuur is zwaar getroffen door de beving. President de La Espilla heeft onlangs zijn ambtgenoot Trump gevraagd om de Amerikaanse importheffing voor Colombia op te schorten. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Check this out.
3: Hit me. Ladies and gentlemen.
2: Let the rhythm take you.
3: Yeah, yeah, yeah.
2: The rhythm.
4: The music.
3: The music.
4: Music. Oh, I love stuff.
5: Now, here comes the music.
6: Are you ready?
7: Okay, boys.
8: Here we go.
9: You're listening to
10: iTurn Radio.

Roberts. Ken hem beter als Arthur Connolly. De laatste jaren van zijn leven streed hij in de Achterhoek, de Nederlandse Achterhoek, in het plaatsje Ruurlo. Sweet Soul Music uit 1967 in de middel van de show. En Connolly met Making Up Again. Waar je ook

0: Wat een woordspeling eigenlijk. Hè? Ja. Het kan zomer zijn en ergens anders op dat afgekloot winter. En hartstikke koud natuurlijk. Ja, goed, dan krijg je. Het is maar een avondloosje, nietwaar, vrienden?
1: Een fijne verraste de keukengordijnen.
0: Nou ben ik zelf meer een man van de zomers. Het hele jaar mag mij die koperen ploert daar aan de hemel staan. Ben je het met me eens? Nou, luister mee met André.
1: Dit is

ik zie mezelf alweer helemaal lekker los en sexy schuifelen aan het zwembad. Achter de villa. Oh jongens, en dat op een late avond. Het zijn de Manhattans die we kennen van Kiss and Say Goodbye. En andere fijne muzikale hoogstandjes. Waaronder in dit geval de Shining Star uit 1980. De Middle of the Road Show geeft je bij deze helemaal gratis een cadeau. Michael Nesmith. Gezellig naar Rio.

0: beste nummers van deze serie werden geschreven door het duo Lennon en McCartney. De Beatles, de Beatles.
1: No reply.
0: No reply. Hallo, hallo. Dankjewel heren voor jullie fotografische bijdrage.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft verschillende kranten beboet vanwege artikelen over het medicijn Ozempic. Volgens de inspectie zou het hier om publieksreclame gaan en daarom wil de Nederlandse Vereniging voor Journalisten en het Genootschap van Hoofdredacteuren met de inspectie in gesprek. De branche is boos over de boetes, zegt NVJ-secretaris Thomas Bruning. Door de boetes voelen journalisten zich geremd om artikelen te schrijven, waardoor er zelfcensuur zou ontstaan. In een zorginstelling in het Gelderse Dieren is brand uitgebroken waarbij veel rook vrij kwam. De brand zelf was snel geblust, maar volgens de veiligheidsregio Gelderland-Midden was de vrijgekomen rook een groot probleem. 5 mensen zijn door ambulancemedewerkers nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. De brand in de Dierense zorginstelling begon in een magnetron in de centrale ruimte op de eerste verdieping. De zorg van de bewoners kan gewoon doorgaan, aldus de veiligheidsregio. Amerika heeft de NAVO-bondgenoten een vragenlijst voorgelegd en Nederland heeft al laten weten die vragen te beantwoorden. Het gaat over Nederlandse steun voor het Amerikaanse optreden tegen Iran en andere doelen van de Amerikaanse regering. Ondertussen denken de VS na in welke landen ze beschermende troepen willen legeren. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de lijst onderdeel uitmaakt van de bespreking over de taken die Europa binnen de NAVO van de VS zal overnemen. Zuivelmerk MelkUnie stopt eind deze maand met de productie van blanke vla. Ook Campina maakt het toetje niet meer en Albert Heijn was in maart al gestopt met de verkoop van het huismerk blanke vla. Klanten zouden voor meer uitgesproken smaken kiezen. Blanke vla werd in de jaren 80 en 90 populair, maar die zou nu verdrongen zijn door appelkaneelvla, stroopwafelvla, rumrozijnenvla of bolletjesvla. Blanke vla is nog wel te krijgen bij de supermarktketens Jumbo en Plus. Het weer bewolkt met lokale regen. Bij een matige westelijke wind wordt het 18 tot 22 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait het stevig. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me. Ladies and gentlemen.
2: Let the rhythm take you.
3: Yeah, yeah, yeah.
2: The rhythm.
4: The music.
3: The music.
4: Music. Oh, I love stuff.
5: Now, here comes the music.
6: Are you ready?
7: Okay, boys.
8: Here we go.
0: You're listening to iTunes Radio.
9: De lunchbreak ruist als het water van de Noordzee.
10: Patrick.

inderdaad, van harte welkom in een nieuwe aflevering van de dinsdagmiddag lunchbreak natuurlijk. En ja, je bent ervoor of je bent er niet voor. We zijn begonnen met Emerson, Lake & Palmer. Ze stelden zichzelf lekker voor natuurlijk. Hè. Ja, inderdaad, wel moest ik niet meer doen natuurlijk. Nee. Emerson, Lake & Palmer natuurlijk. En dit allemaal met hun Peter Gunn. Ja. Goed, we zijn er weer hier deze dinsdagmiddag. En als je aan tafel zit, smakelijk eten. We gaan er weer tegenaan tot het einde van 1 uur natuurlijk hier op jouw radio. En ja, die mensen zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. En dat allemaal gratis en voor niets voor jou overal rond de wereld te bereiken. De lunchbreak natuurlijk, en inderdaad wel. En ik zou zeggen, stay tuned op jouw fantastische radiostation. Want we hebben weer een heleboel goede, lekkere muziek voor je klaarstaan. Hier is George Baker en Santa Lucia by Night.

0: Het begon allemaal met zijn groen tasje natuurlijk. Hè? De green bag van Joyce Baker. En dit allemaal hier in de lunch bij Santa Lucia by Night. Lekker warme song als je mij vraagt. En zeker in de zomer. Hè? Ja, inderdaad. Volop zomer aan het worden. En ja.
1: Is she really going out with him?
0: Dan is het lekker tijd om eventjes met de motor te gaan rijden natuurlijk. Hè?
1: Mm-hmm. Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today?

En dan de Shangri-La's. En dit allemaal met hun leader of the pack. Ik moet alleen een beetje opletten met de motors. En inderdaad wel, want ja, als het zomer is, dan reden er wel veel motors. Dus altijd een klein beetje opletten. Tweemaal kijken als je geen motor in de spiegel ziet natuurlijk. Hier is Michael Jackson. Hier is hij met Thriller.

0: En de man die lekker naast de bonus gegrepen heeft natuurlijk. Hij was maar één keer betaald voor die lach hierop laten zetten. En ja, Michael Jackson maakte er miljoenen van. Thriller, Michael Jackson.
1: De onvergetelijke song in de lunchbreak.
0: Onze onvergetelijke song in de lunchbreak. Hier zijn de Stray Cats en Rock This Town.

een zonverheerlijke hit voor vandaag hier in Lunchbreak. Deze dinsdag natuurlijk. En dat was muziek van de Stray Cats. En dit allemaal met hun Rock This Town. Alleen de Town natuurlijk, hè, maar ook de Lunchbreak is overal te bereiken. En overal te beluisteren natuurlijk via het internet. En hier is Warren Zevon en de Werewolves of London. Lekker plaatje uit de jaren 70 natuurlijk. Hè. Inderdaad wel. Zijn eventjes de bak van de jaren 70 ingedoken.

Warren Zevon en de Werewolves of London. Moet je niet tegenkomen natuurlijk in Londen, hè, maar het is een hele mooie stad als je er naartoe wil gaan. Wel, moet je het zeker doen in de zomer. En hier is Royce Royce en Wishing on a Star.

Royce Royce, we kennen ze natuurlijk ook nog van Car Wash en dergelijke meer. Maar dit was eventjes een lekker, kalm nummertje. Wishing on a Star. Ja, als je deze avond kijkt naar boven, wel, dan zal je er wel een pakje kunnen zien, denk ik. Hè? Als er geen bewolking is, tenminste. Goed, dit allemaal gezegd zijn ze zijnde. Eventjes kijken, wat we hebben nog een plaatje klaarstaan, een klein beetje. En dit is hier The Human League. Ja, inderdaad, dat is ze. En hier komt ze. Met dit allemaal met

0: Nieuwsbreek Breaking News Toen.
1: In ieder geval smakelijk eten, dames en heren. En je luistert naar het Lunchbreak Breaking News van Toen. We gaan terug in de tijd naar, even kijken, 2 december 2023. Op 2 december 2023 geeft Kiss een laatste live concert in de Madison Square Garden in New York. Vanaf dan zijn er nog shows, maar daarin is de Amerikaanse rockband enkel te zien als hologram. Met behulp van dezelfde techniek die ook door de Zweedse popgroep ABBA wordt gebruikt. Door de technologie zal Paul hoger kunnen springen dan ooit tevoren. Al dus bassist Gene Simmons. Hier is Kiss en dit allemaal met hun rock and roll.

0: Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
0: de hit-up van
1: Patrick,
0: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest van de week,
0: het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met de Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.

Deze zomer natuurlijk, hè. Deze van Faithless samen met Baby Risha. En dan met haar New Religion. Van de dance scenes. Zeker heel veel gedraaid natuurlijk, hè. En daarna wel. Zo van harte welkom in deel 2 van de Lunchbreak. Het is dinsdagmiddag. En als je pas zo afstemmen wel, je hebt al een stukje gemist van de Lunchbreak natuurlijk. Maar we zijn er nog tot 1 uur met de lekkerste muziek. Hier zijn de Spinners. Of de Detroit Spinners, zoals je zelf wel eventjes lekker achteroverleunen met Could It Be, I'm Falling In Love. Ja, zomerliefde. Ja, het staat op het programma natuurlijk, hè, inderdaad wel.

0: 1986 is een hele grote hit natuurlijk voor Taylor Dane. En dit allemaal met haar Tell It To My Heart. Eventjes af de neuskrabbel. Moet ook gebeuren deze middag. Als je aan tafel bent, smakelijk eten zou ik zeggen. En ja, stay tuned. Want we zijn er voor jou 24 uur per dag, 7 dagen per week. Tijd geworden voor
1: de spreek LP van de week.
0: Onze LP en artiest van de week. Hier is André Hazes. En dit allemaal met zijn bloed, zweet en...

lekker Amsterdam, zoals je mij vraagt. Muziek van André Hazes is heel de week is onze artiest van deze week. Vandaag was het met bloed, zweet en tranen. Ja, inderdaad. Een song die door het leven gaat, zoals we zeggen. Inderdaad wel. Outlandish. En dit allemaal met zijn Aisha.

0: te verteren. Hè? Inderdaad, wel een lekker verteerbare plaats is hier deze dinsdagmiddag met Olandisch en dit al met zijn Alicia. Ja. Zoals ik eventjes naar de klok keek, dan is het tijd geworden om afscheid van jullie te nemen. Wat mij betreft graag tot morgen. Morgen ben ik er weer natuurlijk met een nieuwe lunchbreak. Met alles erop en eraan met de 6 gouden minuutjes. En de lekkere plaatjes natuurlijk voor jou hier op de radio. Stay tuned, want er komen nog een heleboel goede programma's aan. En het is tijd voor onze toetjesplaat.
1: Jouw muzikale vitamines. Elke maandag tot en met vrijdag. Tussen 12 en 1 in de lunchbreak.
0: En onze toetjesplaat is wel. Die is Dan Hartman en Instant Replay.
2: De toetjesplaat van de dag.

0: woensdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. Financiënminister Elko Heijnen praat vandaag met verschillende oppositiepartijen. Vanmorgen gingen de SGP en JA21 bij de minister langs. Vanmiddag heeft Heijnen een gesprek met Pro. Heijnen voert de gesprekken met de financiële woordvoerders van de partijen. De partijleiders zelf praten met premier Jette en de vicepremiers Van den Brink en Jesselgus over de begroting voor Prinsjesdag. Om die begroting rond te krijgen moet een ingewikkelde puzzel gelegd worden. Vakantiegangers die huiswaarts keren en de transportbranche worden door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit opgeroepen goed op meeliftende Japanse kevers te letten. Vorige maand bleek in een transport uit Italië een dode Japanse kever te zitten. Het insect is volgens de NVWA heel schadelijk voor de plantensector, tuinen, parken en de natuur. In Europa leeft het diertje op de Azoren, in Noord-Italië, Duitsland, Kroatië en in delen van Zwitserland. Iedere zomer wordt door de NVWA onderzocht of de Japanse kever in Nederland aanwezig is. Het ziet er naar uit dat de rest van dit jaar de inflatie in de eurozone door de fors gestegen brandstofprijzen op een hoog niveau blijft staan. En dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten. De Europese Centrale Bank zegt dat de inflatie vorige maand 2,9% bedroeg en verwacht wordt dat het voorlopig rond dit niveau zal blijven. In juni werd de rente door de CEB nog verhoogd, maar in juli bleef die onveranderd. Volgende maand wordt er weer over de rente vergaderd. De Britse marine meldt dat een schip in de straat van Hormuz bij Iran is geraakt door een onbekend projectiel. De melding kwam binnen bij de scheepvaartmonitor van de Britse marine. Het schip zou net de straat van Hormuz hebben willen verlaten. Volgens de Britse marine is bij de aanval iemand gewond geraakt en is de machinekamer beschadigd. De bemanning is door de Omaanse kustwacht opgevangen. Het weer bewolkt met lokale regen. Bij een matige westelijke wind wordt het 18 tot 22 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait het stevig. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me.
4: Ladies and gentlemen.
5: Let the rhythm take you.
4: Yeah, yeah, yeah.
5: The rhythm.
6: The music.
4: The music.
6: Music. Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
0: You're listening to
11: iTunes Radio.

0: Dinsdagmiddag, 18 augustus. Het begon vandaag met The Shape Shifters en Lolles Diem.
1: Dit is een nieuw uur.

0: het is nog steeds zomers, ja.
1: De heetste hits en de fijnste classics hoor je hier.
2: Hoor je hier.
3: Zon.

Imagine Dragons en Bad Liar. Daarnet hadden we nog uit 1976 Billy Ocean, Love Really Hurt Without You. Onderweg Crash Test Dummies. En deze Bryan Adams. En straks ook de nieuwste van LP in dit uur.

Mi Corazón. Nieuw single voor Laura Pergolisi. Beter gekend onder de naam LP. Het nummer dient als voorloper van het studioalbum Room 12. Dat op 2 september zal verschijnen. We hebben nog, even kijken. Texas. Evidence. En deze auditie. Tot aan de parelplaat. En vandaag ook weer een jarige nog.

Het originele nummer komt uit 1966 en het was geschreven door Homer Banks en William Dean Parker. En de eerste Homer Banks bracht het originele versie destijds uit. Deze versie van Simply Red heeft een moderne uptempo en energieke sound. Die past bij de jaren 90, de late jaren 90. 1999 om precies te zijn. De parelplaat. Ain't That Lot of Love van Simply Red.

wordt het 43 vandaag. Beter gekend onder de naam Mika. Van 18 jaar geleden, Lollipop hier bij ons. Onderweg Miles Smith en Chamozie. We hebben ook nog Van den Berg bij ons. En deze van de Samantha Brothers. Heaven Must Be an Angel.

6 voor 2. Straks na 2 uur, als het maar uit Nederland komt. En wel, deze kwam uit Nederland. Van den Berg uit 1982. Met Burning Heart. En als we de jaren 80 zeggen, dan verwijs ik je graag door naar 4 uur.

schreef het oorspronkelijk in 1976. Maar bracht het nummer maar pot in oktober 1981 uit. Sting. Toen onder de naam The Police. Every little thing she does is magic. Ook alweer de jaren 80. Straks tussen 4 en 7. 3 uur lang de fijne klanken uit de jaren 80. Ik heb er nog eentje. En die komt van Miley Cyrus. Straks Made in Holland na 2 uur. En er is ook nog een fijne, leuke namiddag hier bij iTunes. Hits en classics. Morgen, dan zijn we woensdag. Tot morgen.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw dinsdag. iTurn Radio. Goedemiddag, het is nu 2:00.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTurn Radio. Morgen zullen de schoonmaakkrachten op Schiphol het werk neerleggen omdat ze boos zijn over een nieuwe cao. Volgens vakbond FNV wordt het ziektegeld verlaagd en dat kan grote financiële consequenties voor de beroepsgroep hebben. De stakingen moeten niet tot vertragingen voor passagiers gaan leiden. Zo'n 350 schoonmakers voeren morgen tussen 11:15 en 14:45 middags actie. FNV roept Schiphol op de eisen te ondersteunen en druk op de schoonmaakbedrijven uit te oefenen. Het voorarrest van Anne Romke van der Haa uit het Groningse Uithuizen wordt opgeheven. De man wordt verdacht van het bedreigen van de prinsessen Amalia en Alexia. Het OM heeft TBS met dwangverpleging tegen de 33-jarige verdachte geëist. In januari werd hij in een Haags hotel opgepakt. Hij had twee bijlen bij zich met daarin de woorden Alexia, Sieg Heil en Mossad gekerfd. In zijn agenda had hij Amalia, Alexia en Bloedbad geschreven. Volgens justitie verkeerde de man in een psychose. De rechter zal op 31 augustus uitspraak doen. Verschillende Europese landen sturen extra hulp naar Colombia. Vorige week werd het land door een aardbeving met een kracht van 7,4 getroffen. Onder andere Duitsland, Zweden en Luxemburg doen mee. Ook wordt er namens de Europese Commissie een coördinator naar Colombia gestuurd om de hulp in goede banen te leiden. Vorige week kondigde de commissie al 2,1 miljoen euro aan noodhulp aan. De aardbeving kostte aan bijna 300 mensen het leven. Financiënminister Elko Heijnen praat vandaag met verschillende oppositiepartijen. Vanmorgen gingen de SGP en JA21 bij de minister langs. Vanmiddag heeft Heijnen een gesprek met Pro. Heijnen voert de gesprekken met de financiële woordvoerders van de partijen. De partijleiders zelf praten met premier Jette en de vicepremiers Van den Brink en Jesselgus over de begroting voor Prinsjesdag. Om die begroting rond te krijgen moet een ingewikkelde puzzel gelegd worden. Het weer bewolkt met lokaal regen. Bij een matige westelijke wind is het 18 tot 22 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait het stevig. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio. Is your iTurn Radio.
2: Nu op iTurn Radio.
3: Made in Holland.

Why don't you come with me into my fantasy? Your choice may be.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. DPG gaat in beroep tegen de boetes van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vanwege de artikelen in de Volkskrant en het AD over bijvoorbeeld Ozempic als afslankmiddel. Een woordvoerder zegt dat de persvrijheid onterecht wordt beknot. Ook Mediahuis, waar NRC en De Telegraaf onder vallen, verwachten een boete. Telegraaf laat weten dan ook in beroep te gaan. NRC verwacht hetzelfde te gaan doen. De vier kranten krijgen boetes omdat ze in hun artikelen publieksreclame zouden hebben gemaakt. Op de A2 ter hoogte van Everdingen is een busje van de dienst Justitiële Inrichtingen betrokken geraakt bij een ongeluk. In de bus raakte een gedetineerde gewond en deze persoon moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Rond 11:15 knalden meerdere auto's in de richting van Den Bosch op elkaar. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. Meerdere rijstroken op de A2 richting Den Bosch werden voor onderzoek afgesloten. Als het goed is, is de weg inmiddels weer vrijgegeven. De Britse premier Andy Burnham laat weten dat het Verenigd Koninkrijk als één blok achter Oekraïne blijft staan. Het Verenigd Koninkrijk is door Rusland voor de gevolgen gewaarschuwd nadat er berichten waren dat Britse drones waren ingezet bij aanvallen op Russisch grondgebied. Burnham zegt dat het VK steun levert zodat Oekraïne zichzelf kan verdedigen. Dat was, is en blijft het Britse standpunt in dit conflict. Het heavy metal feest Ozzfest zal volgend jaar terugkeren. Het feest dat bedacht werd door de inmiddels overleden Ozzy Osbourne en zijn vrouw Sharon vindt plaats in het stadion van Aston Villa in Birmingham. De laatste keer dat Ozzfest gevierd werd was in 2018. Sharon liet eerder weten dat er plannen zijn om het feest nieuw leven in te blazen. 30 jaar geleden, in 1996, werd Ozzfest voor het eerst in de Verenigde Staten georganiseerd. 2 jaar later vond het Ozzfest voor het eerst in het Verenigd Koninkrijk plaats. Het weer bewolkt met lokaal regen. Bij een matige westelijke wind is het 18 tot 22 graden. Aan zee en op het IJsselmeer waait het stevig. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: This is your iTunes Radio.
3: And now on iTunes Radio.
4: Prachtig uit 80.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 5 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op iTunes Radio. DPG gaat in beroep tegen de boetes van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vanwege de artikelen in de Volkskrant en het AD over bijvoorbeeld Ozempic als afslankmiddel. Een woordvoerder zegt dat de persvrijheid onterecht wordt beknot. Ook Mediahuis, waar NRC en De Telegraaf onder vallen, verwachten een boete. Mediaminister Letchert zegt zich zorgen te maken over de angst van de hoofdredacteuren dat de persvrijheid in het geding is. De Raad van Toezicht van het Drents Museum in Assen heeft algemeen directeur Robert van Lang op non-actief gesteld. Daarnaast wordt de werkcultuur binnen het museum onderzocht. Wat de reden van de schorsing is onbekend. In oktober zal het onafhankelijke onderzoek afgerond worden. Eerder wist het Dagblad van het Noorden te vertellen dat de zakelijk directeur van het museum geschorst was nadat hij een conflict met Van Lang kreeg. Na een kort geding werd die schorsing opgeheven. Van Lang trad eind vorig jaar in dienst bij het museum. Tijdens het bezoek van de Belgische buitenlandminister Prévot aan Oekraïne moest de politicus samen met zijn Oekraïnse collega noodgedwongen wegens Russische droneaanvallen uitwijken naar een schuilkelder om te overleggen. De Oekraïnse buitenlandminister Sybiha schreef op sociale media: een dagelijkse realiteit voor miljoenen Oekraïners nu gedeeld met onze Belgische gasten. Prévot werd in de bunker bedankt voor de Belgische steun die Oekraïne krijgt sinds het land in oorlog is met Rusland. Tot nu toe bedroeg de Belgische steun aan Oekraïne 4,4 miljard euro. Een woordvoerder van het Qatarese ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat als er een overeenkomst tussen Iran en Oman over de straat van Hormuz op tafel ligt, de bemiddelaars gaan hameren op gesprekken tussen Iran en de VS. Oman en Iran praten over een veilige doorgang door de straat van Hormuz. De woordvoerder zegt dat het daarna makkelijker is om de gesprekken met de VS weer op te pakken. De besprekingen tussen Oman en Iran zouden al ver gevorderd zijn. Het weer. Vanavond en vannacht valt er hier en daar een bui of regen. In de nacht koelt het af naar 17 graden. Morgen een grijze, regenachtige start. Later klaart het op en komt de zon erbij. Bij een westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with more ears than listeners.
2: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 6 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. De jonge vrouw van 19 die zondagavond dood werd gevonden in een huis in Heiloo en de 20-jarige verdachte die werd gearresteerd kende elkaar. Wat de relatie tussen de twee was, wordt nog onderzocht. Het slachtoffer uit Heer Hugo Waard werd gevonden nadat de verdachte een melding had gedaan bij de politie. Hij werd daarna aangehouden. Bij de politie zijn tientallen tips binnengekomen die nog onderzocht worden en in het huis wordt ook nog steeds onderzoek gedaan. Een man uit Oekraïne is in Duitsland veroordeeld tot 15 maanden cel voor sabotage in opdracht van Rusland. Twee anderen zijn vrijgesproken. De verdachte zou van plan zijn geweest om aanslagen te plegen. Vorig jaar mei werd het trio opgepakt nadat ze twee pakketten met GPS-trackers verstuurden vanuit Duitsland naar Oekraïne. De bezorgdienst was Oekraïens en met de trackers moest in opdracht van de Russische inlichtingendiensten de logistiek van de bezorging duidelijk worden zodat aanslagen gepland konden worden. DPG gaat in beroep tegen de boetes van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vanwege de artikelen in de Volkskrant en het AD over bijvoorbeeld Ozempic als afslankmiddel. Een woordvoerder zegt dat de persvrijheid onterecht wordt beknot. Ook Mediahuis, waar NRC en De Telegraaf onder vallen, verwachten een boete. Mediaminister Letschert zegt zich zorgen te maken over de angst van hoofdredacteuren dat de persvrijheid in het geding is. De Raad van Toezicht van het Drents Museum in Assen heeft algemeen directeur Robert van Lang op non-actief gesteld en de werkcultuur binnen het museum wordt onderzocht. Wat de reden van de schorsing is, is onbekend. In oktober zal het onafhankelijke onderzoek afgerond worden. Eerder wist het Dagblad van het Noorden te melden dat de zakelijk directeur van het museum geschorst was nadat hij een conflict met Van Lang kreeg. Na een kort geding werd die schorsing opgeheven. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht valt er hier en daar een bui en in de nacht koelt het af naar 17 graden. Morgen een grijze, regenachtige dag en bij een matig westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Others are talking. We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. Goedenavond, het is nu 7 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Een pasgetrouwd Engels stel is tijdens een huwelijksreis bij een helikoptercrash om het leven gekomen op het Griekse eiland Syfnos. Ook de piloot overleefde het niet. Het ging mis toen de helikopter wilde landen. De piloot zou 50 meter voor het landingsplatform de controle over het toestel verloren zijn, waarna het neerstortte, explodeerde en in brand vloog. Volgens de burgemeester van Syfnos was er vermoedelijk een technische storing. De piloot was zeer ervaren. Morgen begint in Amerika de rechtszaak die door 30 staten is aangespannen tegen Meta. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram wordt ervan beschuldigd de platforms expres zo te hebben ingericht dat kinderen er nauwelijks vanaf kunnen blijven. De staten eisen flinke veranderingen bij onder andere video's die vanzelf afspelen en pushmeldingen. Meta zou weten van de schadelijke gevolgen voor de jeugd, maar gebruikers hebben misleid. Onder andere topman Mark Zuckerberg zal worden gehoord als getuige. De jonge vrouw van 19 die zondagavond dood werd gevonden in een huis in Heilo en de 20-jarige verdachte die werd gearresteerd kende elkaar. Wat de relatie tussen de twee was, wordt nog onderzocht. Het slachtoffer uit Heer Hugo Waard werd gevonden nadat de verdachte een melding had gedaan bij de politie. Hij werd daarna aangehouden. Bij de politie zijn tientallen tips binnengekomen die nog onderzocht worden en in het huis wordt ook nog steeds onderzoek gedaan. Een man uit Oekraïne is in Duitsland veroordeeld tot 15 maanden cel voor sabotage in opdracht van Rusland. Twee anderen zijn vrijgesproken. De verdachte zou van plan zijn geweest om aanslagen te plegen. Vorig jaar mei werd het trio opgepakt nadat ze twee pakketten met GPS-trackers verstuurden vanuit Duitsland naar Oekraïne. De bezorgdienst was Oekraïens en met de trackers moest in opdracht van de Russische inlichtingendiensten de logistiek van de bezorging duidelijk worden zodat aanslagen gepland konden worden. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht valt er hier en daar een bui en in de nacht koelt het af naar 17 graden. Morgen een grijze, regenachtige dag en bij een matig westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Everything I want to hear. iTunes Radio.
3: Now.
4: Bart van de Heuvel, de muzikale tijdmachine.
5: Get ready.
2: iTunes Radio.
6: Je luistert naar de muzikale tijdmachine. Iedere dinsdagavond van 7 tot 9. Presentatie Bart van de Heuvel.

En van harte welkom bij de muzikale tijdmachine. Op deze dinsdag van 18 augustus 2026. Je hoorde de Tom Poes plaat van de week. Terwijl van de regen in de drup plaat. Van de Billy Stewart met de titel Summertime. Heb ik voor je in deze muzikale tijdreis met rug.

deze Facebookgroep Goud en Oud. Maar wat hebben we nog meer? Nou, natuurlijk de vaste items. Aan het einde van het eerste uur de band van de maand met Nanda Maas. Voor de maand augustus staat Foreigner in de player. De parelplaat van deze week staat erbij. Keuzeplaat. Titel Gold. En de keuze ging tussen John Stewart samen met Stevie Nicks en Spenda.

rammelaar tegen de zijkanten rammen en zeggen isn't it time? En ik draai hem voor Maaike de Vries van de Facebookgroep, jawel, goud en oud. Nogmaals, van harte welkom bij de muzikale tijdmachine.

0: Iedere dinsdagavond van 7 tot 9. De muzikale tijdmachine. Met presentator Bart van der Heuvel.
1: ...1981.

0: veel. But you better move on. Je luistert naar de muzikale tijdmachine. Op deze 18 augustus 2026, inmiddels 14 minuten over de klok van 7. Mink te veel and you better move on. Ik draaide deze voor Annemie Otte. Zij is ook lid van de Facebookgroep Goud en Oud. De volgende staat klaar in de player voor Ellie Bakker. Hier is het nummer Angels met de stem van Robbie Williams.
1: ...1997.

0: werkt nog. Heerlijk. Als je een paar dagen eventjes allemaal stillegt, dan moet het weer even wakker worden aan deze kant. Heerlijk. Jorden de Drifters met Under the Boardwalk. En die draaide ik voor Hilda Bijl Bauma. En daar staat het volgende nummer ook voor in de player klaar. Ik heb hier Phil Collins met zijn A Groovy Kind of Love.
1: ...1988.

0: minuten over de klok van 7. Jordi Meatloaf met Heaven Can Wait. Aangevraagd door Maaike de Vries van de Facebookgroep Goud en Oud. Komende 2 nummers zijn voor Hilda Bijlbauma. Je hoorde de Drifters al met Under the Boardwalk, maar je hoort nu een ander nummer van de Drifters met de titel Save the Last Dance for Me, maar in een uitvoering van de heer Bruce Springsteen. En het is een live nummer.
1: ...2009.

0: Even Rod Stewart met het nummer I Don't Want to Talk About It. Stond op het album Atlantic Crossing. En dat kwam 15 augustus 1975 uit. Ja, 1975. Maar het nummer I Don't Want to Talk About It op single kwam uit pas in maart 1977. Aan de B-kant. Met aan de A-kant The First Cut Is The Deepest. Volgende nummer dat ik ga draaien, draai ik voor Dinant Klink. Hier is Access and Someone.
1: ...1972.

0: Ik moet inderdaad ophouden met Facebooken. Je hebt groot gelijk. Inderdaad. Stond in de player dit nummer voor Nanda Maas. Ook van de lid van diezelfde Facebookgroep Goud en Oud, Julie Kensington, met Do I Ever. Het volgende nummer heeft de titel Black Betty, staat in de player voor Annemie Otte. Is van Ram Jam. Nee, niet origineel, want Led Belly was de eerste in het jaar 1939 die het opnam. Maar deze versie komt uit het jaar. Zegt u het maar.
1: 1977.
0: Dat dacht ik al.

Door de Joe Cocker met Into the Mystic. Niet origineel van hem. Het is origineel van Van The Man Morrison, die het trouwens ook schreef. Maar ja, we kunnen wel de heer Joe Cocker overlaten om een cover te doen van een nummer. Daar heeft hij daar heel veel van gemaakt. Op een hele mooie manier. Nu tijd voor de band van de maand augustus. En deze maand heeft Nanda Maas gekozen voor Foreigner. Je hoort zo het nummer Jukebox Hero. Vind je op het album Four. Jawel, het vierde studioalbum van de band. Uit New York City. En daar staan er overigens 10 nummers op dit album. En 7 daarvan kwamen eruit op single. Dacht ik wel redelijk succesvol. Jukebox Hero heeft trouwens als rugnummer 3.

van deze week. Elke week wordt gekozen door Timothy Wildschut van iTunes Radio. En deze week hoorde je Simply Red met Ain't That A Lot Of Love. Nummer kwam 18 oktober 1999 uit op single. Komt van het album Love and the Russian Winter. En dat album kwam uit 1 november 1999. Ain't That A Lot Of Love was trouwens de eerste single. Tweede single van dit album heeft de titel Your Eyes en kwam uit februari 2000. En Ain't That A Lot Of Love stond hoopvol 3 weken in de tipparade. Jawel, in 1999. Om daarna 2 volle weken, jawel, 2 volle weken in de Nederlandse top 40 te staan. En precies, dat was het. Tijd voor de keuzeplaat van deze week. Wij danken u wederom voor het stemmen. Titel van het nummer deze week Gold. En de keuze ging tussen John Stewart samen met Stevie Nicks en Spandau Ballet. Totaal 48 van u brachten 1 stem uit. John Stewart en Stevie Nicks kregen er 14. Spandau Ballet 22. De hele boel bij elkaar 11. En geen van beide. Ja, dan was er toch één die zei van doet u ze alsjeblieft niet. Is niet helemaal gelukt. De keuzeplaat van deze week is Spandau Ballet. Met totaal 33 stemmers.

0: Gold van Spandau Ballet, de keuzeplaat van deze week. En aankomende vrijdag, even over de klok van 7, hoor je John Stewart staan met Stevie Nicks met hun Gold. En aankomende vrijdag staat er ook weer een nieuwe keuzeplaat waar u op kunt stemmen. Op mijn Facebookpagina genaamd Bart van der Heuvel. We gaan verder met in de muzikale tijdmachine met de muziek die aangevraagd is door de Facebookgroep Goud en Oud. En het volgende nummer is aangevraagd door Mike de Vries. Is Kate Bush met het nummer getiteld The Man with a Child in His Eyes.
1: He's here.

0: Iedere dinsdagavond van 7 tot 9. De muzikale tijdmachine met presentator Bart van Druyvel.
1: ...1977.

0: is het eigenlijk ook voor Mike de Vries, Joris Santana met het nummer She's Not There. Origineel van de Zombies, geschreven door Rod Argent. Volgende nummer draai ik voor Annemie Otte. Hier is Neil Young en Harvest Moon.
1: ...1992.

0: tja, 24 minuten over de klok van 8. Je luistert naar de muzikale tijdmachine op deze dinsdagavond van 18 augustus 2026. Je hoorde Elvis Presley met zijn versie van Blue Spanish Eyes. En die draaide ik voor Frans Jansen, ook lid van die Facebookgroep genaamd Goud en Oud. Want daar draaien we ze vanavond voor. Volgende twee staan in de player voor Nanda Maas. Dadelijk hoor je Bryan Adams met zijn Summer of 69. Maar eerst de Romantics. And What I Like About You.
1: ...1980.

0: 69. We gaan verder met Manny en het nummer Beautiful People.
1: ...1969.

0: onze vaderlandse Lucifer met het Raadhuis voor Sale. Nu Roger Daltrey met het nummer Without Your Love.
1: ...1980.

0: Ja, we gaan al bijna naar het eind van het tweede uur van Muzikaal Tijdreizen. Voor deze week. Maar weet je, volgende week is Bart er gewoon weer bij met een nieuwe muzikale tijdmachine.
1: ...1971.

0: de heer Gilbert O'Sullivan. Met het liedje waar letterlijk alles in rijmt met de titel Nothing Rhymed. Nu de Walker Brothers met de albumversie van No Regrets.
1: ...1976.

0: Jawel, we zijn alweer aan het einde gekomen van deze muzikale tijdmachine voor vanavond. En ik zeg dankjewel voor het luisteren. Staat nog één nummer in de player, is een live nummer, is van Emerson, Lake & Palmer en heeft de titel C'est la vie. Ik draai hem voor Maaike de Vries, een van de generatoren op deze Facebookgroep met de naam Goud en Oud. Zeg dankjewel tegen deze groep voor de muzikale invulling in deze muzikale tijdmachine. Dankjewel. Wat rest mij nog? Ik zeg blijf gezond natuurlijk van elkaar. Ik wens jullie een hele fijne avond verder. Tot de volgende dinsdagavond. Voor weer een nieuwe aflevering van de muzikale tijdmachine. Jawel. En dan nemen wij muzikaal afscheid van de zomer. Want ja, september, de R weer in de maand daarna. Dus dan gaan we weer met de gebruikelijke muzikale tijdmachine verder. Maar dan uiteraard weer veranderd met diverse andere items voor je. En er komt voor de donderdagavond het programma Album Tracks bij, uiteraard live na Bart's Guitar Platform. Dus het hele circus met de totaal 7 programma's gaat vanaf 1 september draaien. Maar morgenavond, hey, als je niks te doen hebt, even over de klok van 7, de Rock'n'Roll and 70's Show, ben je ook van harte welkom. Ik zeg alvast tegen je, joep doei!
1: ...1979.
0: C'est la vie.

0: iTunes Radio. Op jouw dinsdag. iTunes Radio. Goedenavond, het is nu 9 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. In Gaza zijn door een Israëlische aanval 6 Palestijnen omgekomen en 14 gewond geraakt. Er zouden door een gevechtsvliegtuig 2 raketten zijn afgevuurd op een café in een haven in Gaza-stad. In die haven is sinds de oorlog met Israël begon een vluchtelingenkamp. Dat gebeurde een dag nadat de Israëlische premier Netanyahu gesproken had met de Amerikaanse gezant Jared Kushner. Volgens Israël waren er in de haven Hamas-commandanten die aanvallen aan het voorbereiden waren. Morgen willen boeren in Drenthe langsgaan bij alle 12 gemeentehuizen in de provincie en een brief waarin ze hun zorgen uiten over de stikstofplannen van het kabinet aanbieden. 'S Middags gaan ze met de stikstofmars naar het provinciehuis in Assen, maar niet over de snelwegen. Al dus de organisatie die meer dan 1000 mensen verwacht. De boerenorganisatie LTO Noord begrijpt de ongerustheid en zolang de boeren de regels niet overtreden zal LTO Noord de actie steunen. In delen van het Verenigd Koninkrijk is een uitbraak van salmonella. 1 persoon is overleden en meer dan 200 zijn er flink ziek geworden. Zo'n 70 mensen daarvan zijn opgenomen in een ziekenhuis. De meeste besmettingen waren in Engeland, de rest in Schotland, Ierland en Wales. Uit onderzoek blijkt dat de oorzaak vermoedelijk te vinden is bij eieren die geïmporteerd zijn. Een besmetting met de salmonella-bacterie leidt bij de meeste mensen tot onder andere buikkrampen, misselijkheid, overgeven en diarree. Met 11 nominaties is Madonna de grootste kanshebber bij de uitreiking van de MTV Video Music Awards. Taylor Swift is 9 keer genomineerd en Sabrina Carpenter en Ariana Grande 7 keer. De 68-jarige Madonna maakt onder andere kans op de prijs voor beste video met Confessions to the Film en Artiest van het Jaar. In die categorie zijn ook onder meer Morgan Wallen en Bruno Mars kanshebbers. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht valt er hier en daar een bui en in de nacht koelt het af naar 17 graden. Morgen een grijze, regenachtige dag en bij een matig westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Everything I want to hear.
1: iTunes Radio.
0: Timmy Tijd met Tim Schuifmaat.
3: Get ready.
1: iTunes Radio.

80, Wax met Right Between the Eyes. Zo tussen de ogen. En dat was gisteren de laatste plaat bij Tim Nieuwhuis. Tim en Avond, dankjewel daarvoor. Heb jij het al gezien? Het is weekend, hè? Het begin.

lekker van de kant af, zegt Jan. Ja, dat klopt. En jij kan dat ook zien dat hij dat schrijft. Want de chat is gewoon geopend, hè. Daar zit Boom 278. Hans, Jan, Moon, René en ik. En daar kan nog meer bij natuurlijk. Maar het is al wel gezellig. Dat wel. Nou, genoeg gebeurd, hè, afgelopen week. Daar gaan we het later wel even over hebben, wat er allemaal gebeurd is in de wereld.

Hey, ik heb een bericht ook van René. Dat zal vast wel over die laatste plaat gaan. Of die eerste plaat, laatste plaat van Tim Nieuwhuis. Want daar moeten we wat mee doen. Hè? Aan het einde van de show moeten we een plaat hebben die er iets mee te maken heeft. Ja, gaat daar maar aan staan. Ellie had een idee. Ah, nou, dat zal wel... Dat zal ik zo wel horen dan. Net gehoord Bart van de Heuvel met de muzikale tijdmachine. En die is weer naar de keuken voor een bruin bammetje Vitador pindakaas. Zonder boter. Angel Eyes, Brian Ferry. Ik zet hem erbij. Ik kan niks beloven.

0: paar minuten geleden zat ik gewoon nog in de woonkamer. En toen begreep ik aan het deuntje dat het wel tijd werd om naar de studio te gaan. En daar stond nog niet eens alles aan. Dus het was even een beetje... Help! Maar ik zit er. En ik heb platen. We gaan gewoon van start.
1: iTurn Radio. Wij zijn wat jij hoort.
0: En dat doen we natuurlijk met fijne en minder fijne platen. Ja?

Wat is dat lekker, hè? Stephanie Mills. Ah, uit 1980 stond 11 weken in de top 40 met 1 als hoogte notering voor haar. En daarvoor draaiden we natuurlijk Incognito featuring Jocelyn Brown met Always There.

0: nocturneradio.nl.
1: Nu kan iedereen genieten van de Badjebeer. Ga naar de dichtstbijzijnde Sevilla en haal daar je Badjebeer en maak kans op meer. Spaar ze allemaal, ook de broertjes en de gang. Knip de bon uit, vul deze in en gooi hem weg. Iedereen heeft hem al, jij nog niet. De Badjebeer. Want zonke.

0: niet iedereen is hetzelfde. Uit 1980 deze plaat. Joe Jackson is Different for Girls. 6 als hoogste notering in de tipperaden. Nee, we redden niet de top 40 deze plaat.
1: This is Mike David from the group The Mike David Project.
0: Hi Mike.
1: David Project. And you're listening to the best, yes, the best radio station on the planet.
0: The BBC.
1: Is iTunes Radio. iTunes Radio.
0: 169. And here he is with his hot new hit single, Mike David Project. Boys Cry.

Fleetwood Mac met Hold Me. En René en Ellie die vragen de plaat aan speciaal voor Moon. En dat is een lekkere, rustige. Uit 96, Toni Braxton, Unbreak My Heart. Stond trouwens op nummer 2 in de top 40. Als hoogste notering en 19 weken genoteerd voor deze plaat. En ook Boom 78 heeft de plaat aangevraagd. Gaan we zo meteen ook doen. En dat is Mary Jane Girls met All Night Long.

Mark zegt Rick James, Mary Jane. Ed Tim, nou dat ben ik. Dus gaan we daar naar luisteren. Rick James, door jouw speakers heen. Zo vlak voor je weekend. En ook deze is weer rond met een gat in het midden. Zometeen een plaats speciaal voor Ellie en René Aagvaardemoon.

12 Super Freak. Ja, dat hoor je meestal, hè? Mo die zegt, weet jij die man als artiest? Nou, dat is een hele rare artiestnaam. Wat ze wel weten is dat het voor René en Eddie is. En de titel is Unbreak My Heart. Ik kan niet verder komen dan de volgende platen eigenlijk. Waar ik dan aan moet denken. Dus het zal misschien helemaal niet goed zijn. Maar Elton John en Kiki D. Bedoel je die misschien met Don't Go Breaking My Heart? Want dan komt het mooi uit. Want die draai ik nu gewoon natuurlijk voor ze. Hè? Speciaal.

En ik heb toch wat gevonden, mensen. Als ik zeg Nile Rodgers, Bernard Edwards en Tony Thompson, dan weet je natuurlijk dat ik het over Chic heb. Maar voordat Chic bestond in 1976, heten ze anders. Toen heten ze The Big Apple Band. Ja, op internet, op YouTube is er wel wat van te vinden. En wat ik gevonden heb, dat klopt niet best. Sowieso opgenomen met een video 8 of zo, of nog ouder natuurlijk.

ook een beetje een stereobeeld te krijgen erin. Als ook de gaten vullen, want er zaten wat gaten in hoor mensen. Wat gaan we luisteren? De Big Apple Band dus. Met You Should Be Dancing. Ja, dat is een cover, dat klopt.

Je ook zo op ziet treden in de zwart-wit waarden, grijs waarden. De Big Apple Band, You Should Be Dancing. En niet te verwarren trouwens met de Big Apple Band die met Walter Murphy een lied had in datzelfde jaar, 1976. De Fifth of Beethoven. Het is ook precies de reden waarom de Big Apple Band met Nile Rodgers hun naam hebben veranderd in datzelfde jaar nog naar Chic en in 1977 een eerste hit hadden. Wauza, wauza, wauza. Maar goed, we gaan wel een chic nummer draaien, niet die. We gaan draaien I Want Your Love, want dat vind ik gewoon fijn. Ik vind dat gewoon lekker. Ken je dat? Dat je denkt van, daar heb ik wel even zin in hoor. Oh.

0: Sister Sledge. He's the greatest dancer. Ja, zou Chic daar wat mee te maken hebben, hè? Vraag je dan af. Jawel, uiteraard.
1: Dit is iTunes Radio. iTunes Radio.
0: Ja, dat klopt. En wat we even gaan doen is kijken naar het nieuws op absurdgeniaal.nl. We nemen even de hoogtepunten door voor vandaag en gisteren. De vierde ster voor kippen met all-inclusive verblijf. Het gaat over het Beter Leven keurmerk. Bakkerijen verkopen brood van gisteren voortaan als 24 uur gerijpt brood. En er is ook wat ingestuurd, dat kan je ook zien, dat is van Borst Nabil. Dat is door Moon ingestuurd. Is erg mooi om te zien ook. Belangrijk nieuws, 112 en 911 die gaan fuseren naar een nieuw internationaal alarmnummer. En Hans van Willigenburg, ja, die is jarig vandaag, die hebben we in het zonnetje gezet. Die zit er ook erg lekker bij zo. 84 jaar oud geworden, hij werd geboren namelijk op 18/8/1942. Dus gefeliciteerd Hans. De winkelcentra die zetten paraplubakken weer bij alle ingangen. En de man haalt een verkeerde vrouw op bij de dokterspost, ook een goed verhaal. Nou, de laatste dan, een onderzoek gedaan naar scheidingen. Die komen meestal het meest voor bij getrouwde mensen. Dat was het. En dat kan je allemaal ook zelf lezen op absurdgeniaal.nl.

Ik lees in de chat iets. Ik denk, daar komt een artikel over in absurdgeniaal.nl. Dat voel ik aan mijn water. En wie dat gaat doen, dat weet ik niet. Dat zou zomaar John Donson kunnen zijn. Of Katie Laga. Anything that we... En anders doe ik het wel hoor. For fairs, advice for the young at heart. Tijd voor Tachi. Aha. Een aanvraag van Aha Moon. En zo meteen ook een plaat. Die is aanvraagd door Boom 278. En wat is dat dan? Ja, dat zijn de Whispers met And the Beat Goes On. Ik heb gekozen voor een lange versie ervan. Dus dat is even heerlijk genieten. Hey.

aangevraagd door Moon. We zaten eens even een beetje de chat erover te hebben. Over dat er eigenlijk wel heel veel goede nummers zijn van AHA. Zoals The Sun's Always Shine on TV. Of bijvoorbeeld Stay on These Roads. Hunting on Your Low is trouwens ook wel prima. En zo zijn er wel meer te noemen. Zoals ook deze. I've Been Losing You van AHA. Zo'n plaat die je eigenlijk dan weer te weinig hoort. En die komt uit het jaar 1986. Ja, we hebben het niet gehad over Take On Me, want die wordt eigenlijk veel te vaak gedraaid. Laatst heb ik natuurlijk een alternatieve versie gedraaid. Dat was wel leuk.

0: Buiten is het tering koud. Binnen brandt de kachel en staat eiturnknetterhard. December, gezelligheid met elkaar.
1: Een radioplaat. Wat is een radioplaat? Dat is zo'n plaatje waar je dat radiogevoel van krijgt. Dat is persoonlijk, het is een gevoel. Heb jij ook een radioplaat en wil je die graag horen op iTunes? Vraag hem aan op de website iTunesradio.nl en zet erbij radioplaat. Hier komt weer zo'n radioplaat.

Dan waarschijnlijk een Cliff Richard. Voor week 52. Meestal wel, hè? Ja. Op naar Pilot met Magic. Van die plaatjes, hè? Gezellig, toch? Heerlijk zo vlak voor je weekend.

zouden die... die tv-commercials nog bestaan ergens op YouTube of zo met 069500 of 069595 069595. Die van 069500, dat was 069500. Direct apart met een leuke meid. Helemaal ja, dat werd gewoon ingeprent. Zo ging dat na 12 uur ergens, geloof ik. Hey, deze is aangevraagd door Boom. Zo'n plaat die doet me altijd denken aan Denk Tank. Want zit de Denk Tank zit er gewoon in. This is the end.

0: Aske Brilliant met Connie.
1: Ja, hallo mevrouw, ik praat met Alisram. Ik sta hier, ik heb A12, ik heb lekker band.
0: Ja.
1: Kunt u misschien komen?
0: Wie?
1: Voor maken die band.
0: Maar u spreekt, met wie moet u hebben dan?
1: Ja, ik begrijp u, Escort Service.
0: Ja, waarom moet ik dan Escort Service? Dat is voor meisjes.
1: Oh?
0: Ja.
1: Oh, en die meisjes gaan maken die band?
0: Nee, dat is voor seks.
1: Wat zegt u?
0: Dat is voor seks.
1: Ik begrijp niks van. Ik vraag die
0: inlichting... U moet ANWB hebben.
1: Oh, ik heb gebeld die inlichtingendienst.
0: Ja.
1: Ja, ik heb gezegd, ik wil graag service voor mij voor het escort.
0: Nee, dat is vergissing.
1: Oh, dus u kan niet maken?
0: ANWB.
1: Oh, dus je kan niet repareren die band dan?
0: Nee, we kunnen alleen meisjes sturen.
1: En die kan wel plakken dan die band of
0: nee,
1: niet?
0: Nee, die komt alleen maar voor seks.
1: Puh.
0: Ja.
1: Is veel geld?
0: Ja.
1: Ja?
0: Ja.
1: Oh. Ja, nee, dan is jammer, hè? Echt waar, want ja, ik wil te graag verder rijden, hè?
0: Ja, moet je ANWB bellen.
1: ANWB, zegt u.
0: Oké.
1: Oké, ik ga danken dan, hè?

Het is al een heel weekend natuurlijk, weet je allemaal. Ding-a-dong, ding-a-dong. In de Engels. Wel fijn, was aangevraagd ook door een of andere boom. Deze niet, deze die is gewoon, stond er gewoon al in, hè.

Bijna tijd voor de parelplaat van deze week. Een parelplaat oorspronkelijk uit 1966, heen geschreven door Homer Banks en Willie Dean Parker. En die uitvoering van Homer Banks, dat werd destijds geen hit. En eigenlijk ook die van Simply Red niet. Ja, het raakte wel de top 40 net aan op nummer.

0: Draait Uren Radio draait ook jouw favoriete muziek. Jouw favoriete muziek.
1: Heb je daar nog geen last van? Een eitje wat te zacht is en je belt het.

Nee, zegt Doeg Paula. Ja, er is wat regen. Nee, niet echt, maar... Ja, German Jackson, ja. Ik zet hem klaar. En ik ga hem gelijk draaien voor je, Paula. Kanaaltje 13. Goed zo. Ja, doe ik. Dikke kus voor Moon. En Paula vraagt aan een plaat. Ja, die had ik niet verwacht. Maar toch doet ze het, de Four Tops. Met Bernadette. Ja, ik verzin het niet.

een zootje ongeregeld. Dat valt er wel mee, of niet? Het is wel jammer dat het bijna afgelopen is weer de show. Maar goed, we hebben nog wel twee platen te gaan, waaronder deze van Harry Truman. Ik heb dit singeltje gewoon liggen achter me trouwens, dus ik had hem ook op de platenspeler kunnen leggen. Maar dit was wel makkelijker zo. Het is ook... Underwater.

hè. Jouw weekend is bij deze gewoon ingeluid. En zometeen natuurlijk Dance the Night is door je speakers heen. We begonnen met Wax, Right Between the Eyes. En niet het ijs, nee die eyes. Weet je wel, die ogen. Zo in het midden. Bam. En waar gaat Tim Nieuwhuis mee beginnen aanstaande maandag in zijn show? Iets over achter is Daryl Hall en John Oates. Oftewel Hall Oates met Private Eyes. Sowieso een van zijn favoriete artiesten ook. Dus dat zit wel goed. Hey, bedankt voor het luisteren. Tot volgende keer. Dan ben ik er gewoon weer. Dag. Tot ziens.

0: iTunes Radio. Op jouw woensdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Oud-defensieminister Fedorov van Oekraïne, die in juli na een half jaar ontslagen werd door president Zelensky, roept op tot nieuwe verkiezingen in zijn land. In een video op YouTube haalt hij uit naar de corruptie tijdens de oorlog met Rusland en spreekt van een bestuurscrisis. Volgens de Oekraïnse wet mogen er tijdens een oorlog geen nieuwe verkiezingen gehouden worden. Maar Fedorov vindt dat de democratie niet door Rusland gegijzeld kan worden. Het spijt het kabinet dat de Tweede Kamer niet eerder geïnformeerd is over de geheime datakluis van de Belastingdienst, waar minstens 64 miljoen bestanden over het toeslagenschandaal in zitten. De parlementaire enquêtecommissie, die in oktober begint, is hierdoor onvoldoende geïnformeerd. Het kabinet werd pas in juli vorig jaar geïnformeerd en de Tweede Kamer afgelopen april. De informatie wordt alsnog openbaar voor de commissie als privacygevoelige gegevens verwijderd zijn. In Syrië is nucleair materiaal gevonden. Het gaat om enkele tonnen die nog uit de tijd komen van dictator Assad, die eind 2024 naar Rusland vluchtte. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap, die de hoeveelheid en locatie van de vondst niet bekend maakt. Het kernmateriaal is gevonden in opdracht van de huidige Syrische regering, die het meldde bij het atoomagentschap. Het materiaal is ongevaarlijk en zal in Syrië blijven, waar het in bijvoorbeeld kernreactoren gebruikt kan worden. Amerika heeft de Japanse voorzitter van het Internationaal Strafhof in Den Haag, Tomoko Akane, op de sanctielijst gezet. Ze mag onder andere de Verenigde Staten niet meer in en kan er geen financiële of vastgoedtransacties meer doen. Amerika is geen lid van het ICC, maar president Trump is fel tegen omdat het volgens hem corrupt en gepolitiseerd is. Vorig jaar legde hij sancties op aan een paar rechters van het strafhof, als reactie op het arrestatiebevel dat was uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. En dan nog het weer. Vannacht valt er hier en daar een bui en het koelt af naar 17 graden. Overdag een grijze, regenachtige start. Later klaart het wat op en bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Is your iTunes Radio.
3: And now on iTunes Radio.
0: Dance the 90s.

0: iTunes Radio. Op jouw woensdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Oud-defensieminister Fedorov van Oekraïne, die in juli na een half jaar ontslagen werd door president Zelensky, roept op tot nieuwe verkiezingen in zijn land. In een video op YouTube haalt hij uit naar de corruptie tijdens de oorlog met Rusland en spreekt van een bestuurscrisis. Volgens de Oekraïnse wet mogen er tijdens een oorlog geen nieuwe verkiezingen gehouden worden. Maar Fedorov vindt dat de democratie niet door Rusland gegijzeld kan worden. Het spijt het kabinet dat de Tweede Kamer niet eerder geïnformeerd is over de geheime datakluis van de Belastingdienst, waar minstens 64 miljoen bestanden over het toeslagenschandaal in zitten. De parlementaire enquêtecommissie, die in oktober begint, is hierdoor onvoldoende geïnformeerd. Het kabinet werd pas in juli vorig jaar geïnformeerd en de Tweede Kamer afgelopen april. De informatie wordt alsnog openbaar voor de commissie als privacygevoelige gegevens verwijderd zijn. In Syrië is nucleair materiaal gevonden. Het gaat om enkele tonnen die nog uit de tijd komen van dictator Assad, die eind 2024 naar Rusland vluchtte. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap, die de hoeveelheid en locatie van de vondst niet bekend maakt. Het kernmateriaal is gevonden in opdracht van de huidige Syrische regering, die het meldde bij het atoomagentschap. Het materiaal is ongevaarlijk en zal in Syrië blijven, waar het in bijvoorbeeld kernreactoren gebruikt kan worden. Amerika heeft de Japanse voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag, Tomoko Akane, op de sanctielijst gezet. Ze mag onder andere de Verenigde Staten niet meer in en kan er geen financiële of vastgoedtransacties meer doen. Amerika is geen lid van het ICC, maar president Trump is fel tegen omdat het volgens hem corrupt en gepolitiseerd is. Vorig jaar legde hij sancties op aan een paar rechters van het strafhof, als reactie op het arrestatiebevel dat was uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. En dan nog het weer. Vannacht valt er hier en daar een bui en het koelt af naar 17 graden. Overdag een grijze, regenachtige start. Later klaart het wat op en bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with

0: iTunes Radio. Op jouw woensdag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 2:00.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op iTunes Radio. Oud-defensieminister Fedorov van Oekraïne, die in juli na een half jaar ontslagen werd door president Zelensky, roept op tot nieuwe verkiezingen in zijn land. In een video op YouTube haalt hij uit naar de corruptie tijdens de oorlog met Rusland en spreekt van een bestuurscrisis. Volgens de Oekraïnse wet mogen er tijdens een oorlog geen nieuwe verkiezingen gehouden worden. Maar Fedorov vindt dat de democratie niet door Rusland gegijzeld kan worden. Het spijt het kabinet dat de Tweede Kamer niet eerder geïnformeerd is over de geheime datakluis van de Belastingdienst, waar minstens 64 miljoen bestanden over het toeslagenschandaal in zitten. De parlementaire enquêtecommissie, die in oktober begint, is hierdoor onvoldoende geïnformeerd. Het kabinet werd pas in juli vorig jaar geïnformeerd en de Tweede Kamer afgelopen april. De informatie wordt alsnog openbaar voor de commissie als privacygevoelige gegevens verwijderd zijn. In Syrië is nucleair materiaal gevonden. Het gaat om enkele tonnen die nog uit de tijd komen van dictator Assad, die eind 2024 naar Rusland vluchtte. Dat meldt het Internationaal Atoomenergieagentschap, die de hoeveelheid en locatie van de vondst niet bekend maakt. Het kernmateriaal is gevonden in opdracht van de huidige Syrische regering, die het meldde bij het atoomagentschap. Het materiaal is ongevaarlijk en zal in Syrië blijven, waar het in bijvoorbeeld kernreactoren gebruikt kan worden. Amerika heeft de Japanse voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag, Tomoko Akane, op de sanctielijst gezet. Ze mag onder andere de Verenigde Staten niet meer in en kan er geen financiële of vastgoedtransacties meer doen. Amerika is geen lid van het ICC, maar president Trump is fel tegen omdat het volgens hem corrupt en gepolitiseerd is. Vorig jaar legde hij sancties op aan een paar rechters van het strafhof, als reactie op het arrestatiebevel dat was uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. En dan nog het weer. Vannacht valt er hier en daar een bui en het koelt af naar 17 graden. Overdag een grijze, regenachtige start. Later klaart het wat op en bij een matige westenwind wordt het 18 tot 20 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Others are talking. We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station.